Buck Mills Stipe, gearrangeerd door Richard Tognetti, met de titel I've Been High. De tenor was Alan Clayton en het Aurora Orchestra stond onder leiding van Nicholas Cullen. De cd is een Warner Classics 0825646 0822 30. U gaat luisteren naar pianoconcert nummer 2 in A groot van Franz Liszt. Het wordt uitgevoerd door Alexandre Kantorov, piano, en het Tapiola Sinfonietta onder leiding van Jean-Jacques Kantorov.

0: De pianist Alexandre Kantarov speelde, samen met Tapiola Sinfonietta onder leiding van Jean-Jacques Kantarov, van Franz Liszt het pianoconcert nummer 2 in A groot. Deze muziek staat op de cd Bis SACD, Bis 2100. U luisterde naar een cd-uitgave die in het blad Luisteren 10 mocht ontvangen vanwege de uitvoering en de opnamekwaliteit. Luistertine is elke vrijdagochtend van 9 tot 10 uur bij de concertzender te beluisteren. De samenstelling van dit programma is van Egbert Randewijk.
1: Wereldmineralen. Op de tweede en vierde vrijdagavond van de maand van 10 tot 11 combineert diverse genres wereldmuziek. Met oog voor de actualiteit en in verrassende combinaties. Luisteren dus naar Wereldmineralen.

Dit is de Concertzender. Tot 9 uur kunt u luisteren naar deel 4 in de programmaserie over bijzondere instrumenten. L'armonica heet deze aflevering. In 1743 vond de Ier Richard Puckeridge het angelic organ uit en dat is de voorloper van de glasharmonica. De eigenlijke glasharmonica werd in 1761 op de markt gebracht door de Amerikaanse staatsman Benjamin Franklin. Een hemels instrument, zo omschreven sommigen deze harmonica. Bijzonder populair waren deze glazen in een bak met water verbonden met een draaiende as. Een van de eerste werken voor glasharmonica was de cantate L'armonica van Johann Adolf Hasse uit 1769. Dit virtuose werk horen we nu in een uitvoering door Ursula Fiedler sopraan, Sascha Reckert glasharmonica, Philippe Marguer glasharmonica en verder hoort u het Concilium Musicum Wien onder leiding van Paul Angerer.

De kantate L'Armonica van Johann Adolf Hasse werd gezongen door de sopraan Ursula Fiedler. Achter de twee glasharmonica's stonden Sascha Reckert en Philippe Marguerre. Paul Anger dirigeerde het Concilium Musicum Wien. De componist en glasharmonica-bouwer Josef Alois Schmidbauer schreef rond 1770 een Allegro. Dennis James speelt dit voor u op de glasharmonica.

Dennis James speelde op de glasharmonica een allegro van Joseph Alois Schmidbauer. Een werk dat te vergelijken is met Hasse's L'Armonica is de cantate Il Trionfo della Musica van David August von Apel. Dit werk uit 1787 is speciaal geschreven voor de Beierse keurvorst Maximiliaan. Hieruit hoort u het terzetto met Yves Lepesch, sopranist, Fabrice Di Falco, countertenor, Damien Top, tenor, Christine Icaar, harp en Thomas Bloch speelt op de glasharmonica.

Tot zover het terzetto uit de cantate Il Trionfo della Musica van David August von Apel. We hoorden de sopranist Yves Lepech, de countertenor Fabrice Di Falco, Christine Icaar speelde op de harp en verder nog hoorden we, want daar gaat het tenslotte om in dit programma, glasharmonica-speler Thomas Bloch. De componist en uitvinder Karl Leopold Röllich begon op het einde van de 18e eeuw flink te sleutelen aan de glasharmonica. Van hem horen wij nu het Rondo in A voor glasharmonica en strijkers. We luisteren naar de glasharmonica-virtuose Sascha Eckert en Philippe Marguerre. Paul Angerer dirigeert het Concilium Musicum Wien.

Het rondo in A voor glasharmonica en strijkers van Röllig werd gespeeld door Sascha Eckert en Philippe Marguer op de glasharmonica. Verder hoorden we het Concilium Musicum Wien onder leiding van Paul Angerer. Achter de glasharmonica neemt nu plaats Thomas Bloch en hij speelt ook van Carl Leopold Röllig zijn kleine toonstukken uit 1787.

Thomas Bloch speelde op de glasharmonica kleine toonstukken van Röllig. Een heel bijzonder werk is wel het Adagio van Johann Friedrich Reichardt, met een belangrijke rol voor de contrabas, bespeeld door Mark Marder. Achter de glasharmonica Thomas Bloch en verder horen we het Quatuor Rosamonde.

Excuses voor de tikken in deze cd. Dat konden wij niet helpen. Dat was het adagio van Reichardt met de contrabassist Mark Marder en het quatuor Rosamonde. De glasharmonica werd bespeeld door Thomas Bloch. We hebben nog tijd voor twee extra werkjes met glasharmonica. Eerst een adagio van Mozart en daarna melodraam van Beethoven. Dit programma over bijzondere instrumenten werd voor de concertzender samengesteld door Cassandra van Acht.

U luistert naar de Concertzender met een nieuwe aflevering van ons programma Sans Souci. Ons programma gewijd aan muziek uit de klassieke en pre-klassieke periode. Begin juni overleed tot ons grote verdrietprogrammamaker Thijs Bonger. Thijs heeft onze zender 20 jaar lang van originele, gevarieerde en met passie gebrachte programma's voorzien. Hij had verstand van veel verschillende stijlen, maar zijn grootste verdiensten liggen toch wel bij de klassieke periode. En deze uitzending is daarom gewijd aan klassieke muziek, waarin Thijs zich bijzonder heeft onderscheiden. Een klassiek verhaal op onze redactie zijn de etudes van de Spaans-Baskische componist Juan Crisóstomo de Arriaga. Hij leefde van 1806 tot 1826. En deze jonggestorven componist, hij werd dus 20 jaar, soms de Spaanse Mozart genoemd, liet 3 etudes na. Thijs ontdekte de bladmuziek, maar na dagenlang intensief googelen moest hij concluderen dat ze nooit waren opgenomen. Hij vroeg pianist Ton Bierman om die te spelen. En Bierman speelde de stukken op een recital dat hij niet geheel toevallig natuurlijk opnamen. Dankzij Thijs beleefden deze 3 etudes in 2008 hun moderne wereldpremière.

U luisterde naar Pohatka van Leos Janacek. De versie uit 1923. U hoorde de cellist Steven Isalis en pianist Olli Mustonen. Dmitri Shostakovich heeft veel voor de cello geschreven. De jonge componist schreef in 1934 zijn vierde cellosonate. Daarin horen wij al de typische elementen van Shostakovich: sarcasme en grotesk. U kunt nu wederom luisteren naar de cellist Steven Isalis en pianist Olli Mustonen.

cellosonate nummer 4 van Dmitri Shostakovich. En werd uitgevoerd door Steven Isalis cello en Olli Mustonen piano. Dan nu weer terug naar Janáček's Pohádka. Aan het begin van dit programma liet ik u de versie horen, versie 1923. En ik zei u toen, in 1910 is dit werk in première gegaan. U kunt nu luisteren naar een aantal stukjes uit de finale 1912 en het Adagio in Allegro. Ook dit alles weer door Steven Isalis en pianist Olli Mustonen. U luistert dus nu naar Dele Pohádka.

Van Leos Janáček hoorde u een aantal versies uit de oerversie, dus uit 1912, van Pohatka. En die werden uitgevoerd door Steven Isalis cello en Olli Mustonen piano. Dan gaan we nu nog naar iets heel anders. En ik had u al contrabassen aangeraden aan te luisteren. En dat gaan we nu doen. Contrabassen kunt u nu beluisteren. Werk van Giovanni Bottesini. En u hoort het presto uit het derde Grand Duetto. En met de contrabassisten Ovidiu Badila en Wolfgang Güttler. Presto uit het derde Grand Duetto.

En dat was tot besluit het presto uit het derde grand duetto van Giovanni Botticini. Dit werd gespeeld door de contrabassiste Ovidiu Badilla en Wolfgang Küttler. U luisterde naar het programma Cello en Contrabas. En dit programma werd samengesteld door Cassandra van Acht. Wilt u de titels van dit programma nog eens rustig nalezen? Kijk dan op onze site concertzender.nl. Klik op de programmagids en de datum. En als u toch aan het klikken bent, doet u dat dan ook eens op Steun de Concertzender. Komt u misschien op een leuke idee voor de

Luisteraars, welkom bij de Concertzender en welkom ook bij het programma De Wandeling met vandaag weer een aflevering met kamermuziek van Franz Schubert. Straks twee pianotrio's, maar vaste luisteraars weten het, we beginnen en eindigen deze uitzendingen vaak met liederen, zo ook vandaag. En ditmaal worden die liederen uitgevoerd door een nog jonge Dietrich Fitter Dieskau, aan de piano begeleid door Gerald Moore. Hier is eerst Nachtviolen en daarna Der Zwerg. En het is een bijzondere live-opname gemaakt tijdens de Salzburger Festspiele op 5 augustus 1957.

Schubert's pianotrio in Bes-Groots Deutsch 898, gespeeld door het Beaux-Arts-trio. Tot slot van deze aflevering van de wandeling nog twee liederen van Schubert, gezongen dus door de jonge Dietrich Fischer-Dieskau, begeleid door Gerald Moore. Hier is Rastlose Liebe, gevolgd door Abschied.

Dit is de Concertzender. U kunt gaan luisteren in het komend uur naar een aflevering van Radio Romantica. En deze aflevering staat geheel in het teken van de strijkkwartetten van de Deense grootmeester Carl Nielsen. Die is geboren in 1865. Nielsen was de zoon van een moeder die schilderde en een vader die de muziek in het dorp verzorgde. En de jonge Carl kreeg al snel een viool onder de kin. En later leerde hij de cornet bespelen en werd hij solist in het militaire orkest in Odense op het eiland Funen. En zo vond hij de kruiwagens om op het conservatorium van Kopenhagen viool, piano en muziektheorie te gaan studeren. En dat was in 1884. In 1886 werden enkele van zijn werken in het openbaar gespeeld en begon hij enige naam te maken. Hij werd violist in het orkest van de koning en hij studeerde door, met name op de partituren van Wagner. In 1892 voltooide hij zijn eerste symfonie. En dan nog iets niet onbelangrijk, tijdens een bezoek aan Parijs vond hij de liefde van zijn leven en dat was de Deense beeldhouwer Annemarie Brodersen. We gaan kennismaken met hem door middel van zijn strijkkwartet Opus 14. Het werd voor het eerst uitgevoerd in Kopenhagen in mei 1899. U gaat luisteren naar een uitvoering door het Oslo String Quartet met vier delen dus: Allegro con brio, andante sostenuto, Allegretto, pastorale, presto, Allegretto, pastorale en de finale Allegro, coraggioso, Allegro molto.

Dat was Maurice Ravels pianotrio, Marna nummer 67, uitgevoerd door het Busch Trio. En aan de hand van Ravel wandelen we door de tijd naar 1944. Van het jeugdige, naïeve optimisme van 1914 is weinig meer over. Ver weg van Frankrijk, in Leningrad, kreeg Dmitri Shostakovich te horen dat een van zijn beste vrienden, Ivan Solotinsky, onverwacht overleden was op 41-jarige leeftijd. Dit raakte Shostakovich zo diep dat hij bijna zijn lier aan de wilgen hing. Maandenlang lukte het hem niet om een noot op papier te krijgen en ondertussen raasde de oorlog maar door. Uiteindelijk, bijna een half jaar later, kreeg hij zijn pianotrio toch af en het stuk werd opgedragen aan Solotinsky. Waar Ravels trio sterke Baskische motieven heeft, is Shostakovichs trio gekleurd door Joodse muzikale thema's. Voornamelijk in het laatste deel, het Allegretto Adagio, wat ook wel de dodendans wordt genoemd. Luistert u naar Shostakovich's piano trio nummer 2, opus 67, wederom uitgevoerd door het Busch Trio.

Dit was Shostakovich Piano Trio nummer 2, opus 67, uitgevoerd door het Busch Trio. Dat brengt ons aan het einde van deze wandeling. De oorlog liet niet alleen zijn sporen na op Shostakovich, maar ook op onze Franse componist. Een van zijn beroemdste werken, Le Tombeau de Couperin, is volledig opgedragen aan dierbaren die hij aan het oorlogsgeweld verloren had. U hoort tot het eind van het uur Ravel's Tombeau, uitgevoerd door Angela Hewitt op piano. En deze wandeling werd samengesteld door Nina den Hollander.

Welkom bij de Concertzender. U luistert naar Sans Souci. Afgelopen woensdag is de vastentijd weer ingegaan. Ruim 6 weken lang is de liturgie sterk versoberd en richt de katholiek zich op de kern van zijn geloof, de leer en het lijden van Christus. Te zijner tijd stromen de kerken weer vol voor de passiespelen en de Stabat Maters. Deze muziek klinkt pas in de Goede Week. Er is echter ook muziek die in de hele vastentijd kan worden uitgevoerd. Onlosmakelijk met de vaste verbonden is Psalm 51, het Miserere. We gaan nu luisteren naar een zetting door Antonio Puccini. En we horen u denken, is dat familie van de romantische opera-componist? Wel zeker, het is zijn overgrootvader. Het geslacht Puccini domineerde het muziekleven van de stad Lucca 5 generaties lang. Ze schreven vooral kerkmuziek, totdat de jongste teller zijn vleugels uitsloeg en zich op opera stortte. We gaan nu luisteren naar een live-opname. En helaas is deze niet vrij van bijgeluiden. Aan de kwaliteit van het werk zelf doet dit gelukkig niets af.

De Argentijnse pianist Nelson Goerner speelde Chopins eerste ballade, opus 23, en vervolgens de tweede ballade, opus 38. We laten u vanavond 4 ballades van Chopin horen, dus het zal u niet verbazen dat nu de derde ballade komt, opus 47. En dat is het scherzo van de 4 ballades. Opnieuw Nelson Goerner achter de fortepiano uit 1848.

een uur met werk van Frédéric Chopin. En we begonnen dit uur met 4 ballades van hem. U hoorde zojuist de 3e ballade, opus 47, en de 4e ballade, opus 52, gespeeld door Nelson Goerner. We gaan verder met ander werk, ook zoals ik al zei, van Frédéric Chopin. Pianiste Tatjana Shebanova zit achter de Erard fortepiano uit 1849. En zij gaat spelen de Barcarolle, opus 60.

De Russische pianiste Tatjana Shebanova speelde de barcarolle opus 60, die Chopin rond 1845 componeerde. En de Letse pianiste Dina Joffe daarna speelde op de Pleyel fortepiano uit 1848 Chopins eerste nocturne opus 55. En dezelfde pianiste Dina Joffe gaat verder met Chopins mazurka opus 17, nummer 4.

Dina Joffe speelde de Mazurka Opus 17 nummer 4 uit 1832. En daarna hoorde u nog Tatjana Shebanova en zij speelde een prelude van Frédéric Chopin. We zijn aan het slot van een uur in het kader van het Chopin-project van het Poolse Chopin-instituut dat Chopins volledige oeuvre opnieuw uitgeeft en gespeeld op oude instrumenten. En voor de concertzender werd het uur samengesteld door Cassandra van Acht. En wij hopen u volgende week weer te mogen begroeten.

Dit is de concertzender vanuit Music Cue. Het komende uur deel 3 in de reeks De Piano-Etude van Oefening tot Kunst. De vorige aflevering eindigde met een aantal etudes van Chopin uit zijn opus 10, als je tenminste de toegift niet meerekent. 4 jaar na deze reeks, dan zitten we in 1837, componeerde Chopin nog een serie etudes, opus 25. Nummer 1 daaruit heeft Chopin zelf voor Schumann gespeeld. Die was diep onder de indruk van het poëtisch karakter van dit stuk en hij verzon er ook een bijnaam voor. Hij noemde hem de Aeolus-harp. Dat is een snaarinstrument dat men bijvoorbeeld bij de ingang van een schuur hangt. De snaren worden in trilling gebracht door de tocht. Chopin gaf zelf praktisch nooit uitleg over zijn composities, maar voor deze etude, die we zo gaan horen, maakte hij een uitzondering. Tegen een leerling zei hij: stel je eens voor, een herdersjongetje schuilt in een vredige grot voor een naderend onweer. In de verte ruist de wind en de regen en het herdertje speelt zacht een melodie op zijn fluit. Opus 25 nummer 1 van Chopin dus door Louis Lortie.

is mijn favoriete etude van Chopin, deze opus 25 nummer 1. Nummer 2 uit deze reeks is een soort perpetuum mobile, bedoeld om de vingers als het ware te laten vallen en daarbij meer zwaarte dan spierkracht te gebruiken. U hoort weer de Frans-Canadese pianist Louis Lortie.

Als je deze etude van Chopin zo hoort, dan zou je toch zeggen dat de meeste pianisten er letterlijk hun handen vol aan hebben. Nee, dacht Brahms in 1862, ik voeg er nog wat noten aan toe. Idil Biret gaat deze klus klaren.

wonderlijk hoe een paar toegevoegde noten, in dit geval van Brahms, het karakter van Chopin's etude totaal kunnen veranderen. Nog iemand heeft zich vergrepen aan deze etude, Leopold Godowsky, geboren in 1870 in het tegenwoordige Litouwen. Wereldberoemd pianist en grotendeels autodidact. Marc-André Amelin speelt een van de vijf bewerkingen die Godowsky maakte van Chopin's etude.

fascinerend, vindt de een. Je reinste verkrachting, zegt de ander. Deze walsbewerking van Chopin's Etude opus 25 nummer 2. De schuldige is in elk geval Leopold Godowsky. We gaan het nog over hem hebben in een van de volgende uitzendingen. Nog één keer terug naar Chopin zelf. Nummer 7 uit opus 25 klinkt slavisch en droevig. Ik heb gekozen voor een uitvoering van de Oekraïense pianist Vitali Margulis.

Van Michael Haydn was dit de Mis in C grote terts. U hoorde diverse solisten en een vocaalensemble Cantus Corfinus met het Safaria Barok Orkest onder leiding van Paul Nemeth. Nog een keer het Nederlands Kamerkoor onder leiding van Uwe Kronostai in twee koorliederen van Joseph Haydn. Aus dem Danklied zu Gott en Abendlied zu Gott.

Dat waren twee liederen van Joseph Haydn, uitgevoerd door het Nederlands Kamerkoor onder leiding van Uwe Ronostai. We gaan verder met Johann Christoph Friedrich Bach. Zijn Sinfonia voor orkest in D klein, de delen Allegro Andante Amoroso en Allegro Assai. Daarna een motet, Gloria sei dir gesungen. En dan Wacht auf, ruft uns die Stimme. U hoort het Knabenkoor Hannover en barokensemble Larco onder leiding van Heinz Hennig.

Dat waren diverse werken van Johann Christoph Friedrich Bach, uitgevoerd door Knabenkoor Hannover en barokensemble Larco onder leiding van Heinz Henning. Dit programma werd samengesteld door Jan Kruid met dank aan Muziekweb Rotterdam.

U luistert naar de Concertzender met een aflevering van De Echte Chopin, aflevering 11. Vandaag staan we nog één keer stil bij de kamermuziek van Chopin. Een van de eerste werken die de componist in Parijs op papier heeft gezet is het Grand Duo Concertant voor cello en piano, geschreven tussen 1832 en 1833. Centraal in dit werk staan thema's uit de Grand Opera Robert le Diable van Giacomo Meyerbeer, een heel populaire opera in die tijd.

0: Dat waren het eerste, derde en vierde laatste deel uit de symfonie in S groot van Per August Ölander. Hij leefde van 1824 tot 1886. U hoorde het Westeroos Symfonieorkest onder leiding van Harry Damgaard. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deel 4 van de Zweedse symfonie. Voor de concertzender samengesteld door Cassandra van Acht.
1: Die zang een lied. Het liederenprogramma van de concertzender. Evert-Jan Nachtegaals keuze uit het klassieke liedrepertoire.

Nederland heeft nog steeds geen Schuberts, Forés of Brahmsen in huis, laat staan, gehad. Dat schreef Laurens Langevoort in het muziektijdschrift Disc in 1981 bij het verschijnen van een box met 5 grammofoonplaten. Vinyl noem je dat nu. Een doos vol opnames van liederen, 20e eeuwse liederen, van Nederlandse componisten. Er worden zeker geen slechte liederen geschreven in Nederland, maar ik vind wel dat het er meer zouden kunnen zijn. Ik luister regelmatig naar zang-eindexamens op diverse conservatoria en hoor te weinig Nederlandse liederen. Het zou eigenlijk verplicht moeten zijn 1 werk uit te voeren van een Nederlandse componist en in het Nederlands. Nu, en zeker in het verleden, greep de Nederlandse liedcomponist naar Duitse, Engelse en Franse teksten. Met een Nederlandse tekst zou het misschien wat albollig kunnen klinken, moet men gedacht hebben. Op die zojuist genoemde 5 LP's staan wel geteld 10 liederen in het Nederlands. Heel vreemd eigenlijk. Er zijn zulke goede Nederlandse gedichten. Oudere, maar ook zeker hedendaagse. Willem Kloos schreef in 1894: Ik kan niet lachen, ik kan niet wenen. Ik ben zo vreemd te moe. De zomerpracht gaat henen, ik doe mijn ogen toe. En Bertha Frenzel Wegener Koopman schreef daar rond 1920 muziek bij. Net als bij het gedicht Straks zong ik trotse dingen. Luistert u naar sopraan Ingrid Capelle en pianist Miklos Schwalb.

En is een karretje op de zandweg nou een kinderliedje? Nou, eigenlijk helemaal niet. Het is een triest liedje over de voerman die niet meer thuiskomt. En daar schreef Berthe Frenzel Wegener Koopman prachtige, ernstige noten bij. Nogmaals Ingrid Capelle en Miklos Schwalb in Een karretje op den zandweg reed.

Bertha Koopman, in 1874 in Bloemendaal geboren, verdient meer aandacht. Ik kom later nog eens terug met haar lieren. Nederland heeft nog steeds geen Schuberts, Forés of Brahmsen in huis, laat staan gehad, schreven ze dus in Disc in 1981. Maar toen waren de liederen van Gerrit-Jan van Eiken nog niet of nauwelijks herontdekt. Van Eiken, uit de generatie van Brahms en Schumann, geboren in Amersfoort en organist van de Pieterskerk in Utrecht. Daar schreef hij zijn liederen die Schumann onder ogen kwamen en die was er zeer lovend over. Van Eiken, eigenlijk onze Schumann. Hij was door pech achtervolgd en jong door de alcohol gesloopt. Schreef niet veel, maar parels zijn zijn liederen. Echte, allen op Duitse teksten. Samen met pianist Noël Lee heb ik er een aantal op cd gezet. Luistert u nu naar de zwaarmoedige Zweigedichte van Lenau, opus 8. Der schwere Abend en Abendbild.

Dat waren twee korte liederen van Gerrit-Jan van Eiken, uitgevoerd door Evert-Jan Nachtegaal en Noël Lee. Zangeressen van weleer zoals Jo Vincent, Julia Kulp, Aaltje Noordewier en Erna Sporenberg maakten zich wel sterk voor het Nederlandse lied en hielden het pad vrij voor Ellie Ameling, Elisabeth Kooijmans, Max van Egmond, Hein Meens en Roberta Alexander, om er enige te noemen die regelmatig liederen van de Nederlandse componisten op hun programma's zetten. Alfons Diepenbrock schreef mooie liederen, maar gebruikte niet veel Nederlandse teksten. Diepenbrock was 22 toen hij in 1884 op een gedicht van Frederik van Ede een heel ernstig lied schreef, met een zwaarmoedige piano-inleiding. Het gaat over een klare dag, maar aan het einde druppen toch tranen zachtkens voort. Sopraan Elisabeth van Magnus en Jacob Boogaard aan de piano in De klare dag van Alfons Diepenbrock.

Alfons Diepenbrock. U weet dat u op concertzender.nl in de gids bij dit programma de titels en de uitvoerende in de playlist kunt nalezen. Nog een lied van Diepenbrock met een Nederlandse tekst is Meinacht, op een gedicht van Helene Zwart. Ik zag in het grondloos blauw de sterren fonken. En ja hoor, een nachtegaal zong een lied. Wederom sopraan Elisabeth van Magnus en Jacob Boogaert aan de piano.

Diepenbrock gebruikte weinig Nederlandse teksten, zei ik u net al. Maar luistert u eens wat hij in 1912 deed met een Frans gedicht van de Belg Charles van Lindbergen. Le Seigneur a dit à son enfant is opgedragen aan Gérard en Julie Hecking bij de geboorte van hun kind. Gérard was solo cellist bij het Concertgebouworkest en Julie zangeres. Vandaar de bezetting voor piano met zang en cello. Sopraan Ellie Ameling richtte Van der Meer cello en Dalton Baldwin piano in Berceuse.

Le Seigneur a dit à son enfant, ik ga terug naar Nederlandse teksten. En het is misschien ook tijd voor een lichtere toets tussen al die zwaarmoedige liederen die u hoorde. Even een sprong naar 1956. Kees Tip schreef heel veel korte taalgrappige versjes. Johannes Röntgen, zoon van componist Julius Röntgen, schreef er bijzondere pianopartijen bij. Voor de zanger wel een heerlijke uitdaging om met een goede dictie de grapjes over het voetlicht te brengen. Luistert u eens naar 8 dierkundige dichtoefeningen van Treintje Fop. Van een dikke brilslang tot aan een kwal. Sopraan Thea van der Putten en Henk Eckel aan de piano.

naar Zandvoort aan de Zee. Dat waren sopraan Thea van der Putten en pianist Henk Eckel in 8 dierkundige dichtoefeningen van Johannes Röntgen. Jarenlang gaf sopraan Erna Sporenberg recitals samen met pianist Kitza Fried. Daar zijn helaas bijzonder weinig opnames van gemaakt in die tijd. Gelukkig wel van een drietal kinderliedjes die Fried schreef met waanzinnige pianopartijen. En voor een zangeres met een goede dictie. En dat was Erna Sporenberg, Spekkie naar haar bekkie. Teksten van Annie M. G. Schmid, De Kraai, Wiegenlied en Het Fluitketeltje.

sein externer Schöpfer blieb.

En terecht een heel groot applaus voor Erna Spoornberg met prachtige liederen van Johannes Röntgen, van Geza Fried bedoel ik. Terug naar wat ernstiger repertoire met een Nederlandse tekst. Henriette Bosmans gebruikte meestal Franse gedichten. Ze legde haar liederen ooit voor aan Edith Piaf. Haar meeste liederen ontstonden na 1935 en werden toen veel gezongen door Noémie Perugia, die naar Nederland was gekomen om de Franse taal te promoten. Ik denk dat Perugia het volgende lied in het Nederlands niet heeft gezongen. Een gedicht van J.W.F. Wierumeus Buning. Een lied voor Spanje. Op een LP, een hele jonge Anne Hanen samen met pianist Ton Hartsuiker.

Een lied voor Spanje. Anne Hanen samen met pianist Ton Hartsuiker. En natuurlijk ga ik later in deze programma's liederen laten horen van Andriessen en van Matthijs Vermeulen en van Willem Pijper en van Badings en van Heppener, Anna Kramer, Leander Schlegel. Maar die zijn meestal niet in het Nederlands en daar zocht ik nu naar voor dit programma. In 1977 schreef Peter Schat een liederencyclus, 11 liederen, op surrealistische teksten van Harry Mulisch. Hij droeg de cyclus op aan zijn zoon en de liederen zijn een soort levensverhaal. De 10 maten korte ouverture heeft als thema een motiefje uit Hoort wie klopt daar kinderen. Ik heb helaas nu geen tijd meer voor de hele cyclus, die ruim een half uur duurt. En daarom laat ik u nu de eerste 2 liederen horen. Ouverture, Boezem. En Pop, gezongen door sopraan Ellen Schuring met pianist Håkon Aasbø in Kind nog kraai, opus 26 van Peter Schat.

In dit programma klonken liederen van louter Nederlandse componisten. Heel graag tot een volgende Die zang een lied.

Hier is de Concertzender met het programma De Wandeling. En vandaag gaan we luisteren naar kamermuziek van Donizetti. De Italiaanse componist Gaetano Domenico Maria Donizetti wordt geboren in 1797 te Bergamo, waar hij in 1848 zal overlijden. Hij groeit op in een eenvoudig, niet-muzikaal milieu, maar gelukkig krijgt Donizetti een uitstekende muzikale opleiding van de kapelmeester uit Bergamo, Johann Simon Mayr, zelf een in zijn tijd vernieuwend componist. Later krijgt hij les in Bologna aan het Philharmonisch Lyceum. Donizetti zou zich vooral richten op het in Italië zo populaire genre opera. Maar hij liet ook een vrij uitgebreid kamermuziek-oeuvre na en daarvan laten we u nu enkele werken horen. We beginnen met een van zijn 19 strijkkwartetten en wel nummer 18 in E-klein uit 1836. Het wordt nu uitgevoerd door een ensemble met een bijzondere naam, de Revolutionary Drawing Room, met Graham Cracknell en Adrian Butterfield, viool, Peter Collier, alt-viool en Angela East, cello.

Word vriend van de concertzender. Wij zoeken vrienden. U weet het, muziek staat centraal bij ons. 'S nachts en overdag, niet alleen thuis of op het werk, maar ook onderweg dankzij de concertzender Radio App. Door uw hulp kunnen wij onze mooie programma's maken. Word daarom vriend door jaarlijks te schenken of maak eenmalig een bedrag over via iDeal. Ga naar onze website concertzender.nl voor meer informatie. Wij hebben uw hulp hard nodig.

Ja, zo op het eerste gehoor zou je niet zeggen dat deze twee fragmenten van één en dezelfde componist zijn. Maar toch is dit wel degelijk het geval, over stijlontwikkeling gesproken. De naam van de componist, Frank Bridge. En wat voor associaties hebben de meeste liefhebbers van klassieke muziek daarbij? Nou, niet veel, ben ik bang. Als het meezit, zegt iemand, was dat niet de leraar van Benjamin Britten? Maar verder blijft het vrij stil. Ik zou zeggen, een mooie uitdaging om daar in dit programma iets aan te doen. Uit een groot gezin kwam hij. Frank Bridge was nummer 10 van 12 kinderen. 1879 was het toen hij ter wereld kwam in Brighton, een grote badplaats aan de zuidkust van Engeland. Zijn vader verdiende de kost in een drukkerij, maar hij stak ieder vrij moment in zijn passie. En dat was de muziek. Rond zijn 50ste deed Frank's vader iets waar zijn omgeving eigenlijk van stond te kijken. Hij gaf zijn veilige baan als drukker eraan en stortte zich in de muziek. Hij gaf vioolles en was elke avond te vinden

in het Empire Theatre. Daar stond hij dan als dirigent voor het Brighton Theatre Orchestra. En als dat orkest een avond vrij had, zorgde hij met een klein ensemble voor musical entertainment. Brighton was in die tijd razend populair bij Londense dagjesmensen, omdat het zo gemakkelijk bereikbaar was per trein. De ene Victoriaanse music hall na de andere werd uit de grond gestampt en er werden twee pieren gebouwd van staal en glas, zo'n beetje in de stijl van het Kurhaus in Scheveningen. Frank werd dus van kleins af aan ondergedompeld in de muziek. Zijn vader leerde hem viool spelen en hoe. Meedogenloos streng was hij. Frank studeerde zo hard dat hij er de rest van zijn leven één afhangende schouder en een kromme rug aan overhield. Maar het resultaat was wel een techniek waar je u tegen zei. Vanaf zijn 12e kreeg hij les op de plaatselijke muziekschool en hij werd natuurlijk meteen geannexeerd door het schoolorkest. Verder speelde hij geregeld mee in allerlei ensembles die onder leiding stonden van zijn vader. Hij had een onstilbare muzikale honger en probeerde het liefst alle instrumenten van het orkest uit. En met zoveel succes dat hij al gauw zieke orkestleden mocht vervangen. Soms, als zijn vader niet kon, nam hij zelfs het dirigeerstokje over. En hij begon al snel met componeren en arrangeren. Het soort muziek dat er toen klonk en de vrolijke badplaatssfeer kunnen we nog goed terughoren in een werkje voor strijkkwartet dat Frank Bridge later componeerde. U hoort het Margini Quartet.

Dat was het Margini Quartet met Allegro Moccato uit Three Pieces. Als je je ogen dicht doet bij deze muziek, ja, dan zit je in zo'n grand café met miserige palmen op een van de pieren van Brighton. De regen striemend tegen het vele glas met uitzicht over een loodgrijze zee. We draaien nog twee stukken van Frank Bridge die zich in een dergelijke setting helemaal thuis voelden. Eerst hoort u een berceuse voor cello en piano, een stuk waar hij veel succes mee had en dat hij bewerkte voor alle mogelijke combinaties. En daarna een serenade voor het instrument dat Bridge zelf het liefst bespeelde, de altviool, ook met pianobegeleiding.

Edwardian salonmuziek van Frank Bridge. Eerst Berceuse door Øystein Birkeland cello en Fabian Anvik piano. En daarna Louise Williams op de alt en David Owen Norris piano met Serenade. Op zijn 17e ging Frank Bridge naar Londen, naar een van de conservatoria daar, het Royal College of Music. Hij studeerde viool, altviool en compositie. Het duurde even, maar rond 1900 begon hij echt op te vallen, in gunstige zin. Daardoor kreeg hij een studiebeurs, waarmee hij nog 4 jaar op het conservatorium kon blijven, voornamelijk om compositieles te krijgen van de grote man daar, Charles Villiers Stanford. Op zijn zachtst gezegd een aparte figuur, deze Stanford, maar wel een vakman. Hij had het woord autoritair zo'n beetje uitgevonden en zette zijn studenten op een streng muzikaal dieet. Hij had een bloedhekel aan alles wat hij onder moderne muziek verstond. En dan hebben we het over componisten als Debussy, Richard Strauss en zelfs Wagner's muziek kwam er bij hem niet in. Zodoende zei Frank Bridge later dat hij in Stanford's kinderkamer water door een rietje had opgezogen in plaats van krachtige bouillon. Om een idee te krijgen in wat voor muzikale omgeving Frank Bridge zijn opleiding genoot, draai ik eerst een stuk van Stanford. Hij schreef zijn pianoquintet met hulp van de violist Joseph Joachim, dus het is niet zo gek dat beider grenzeloze bewondering voor Brahms uitgebreid geëtaleerd wordt. U hoort het scherzo uit dit pianoquintet opus 25 van Stanford dus. Het wordt gespeeld door Piers Lane Piano en het Ierse Van Broek Quartet.

Scherzo uit Stanford's Piano Quintet, door pianist Piers Lane en het Van Bruck Quartet. Dit was dus het soort muziek dat Frank Bridge verondersteld werd te schrijven tijdens zijn opleiding aan het Royal College of Music. Maar er waren ook leraren aan dat instituut verbonden die een ander idioom bezigden. Hubert Parry was iemand die verlangend terugkeek naar het verleden, zoals we goed kunnen horen in An English Suite. We draaien daaruit het deeltje Pastoral, gespeeld door de Capella Istropolitana onder leiding van Adrian Lepper.

van Hubert Parry was dat. Het deeltje Pastoral uit zijn English Suite. De nostalgische knusheid van het Engelse platteland druipt er vanaf. Dus de beperkte speelruimte van compositiestudent Frank Bridge bevond zich tussen deze ja, toch wel een beetje truttige muziek en het zware Brahms-achtige werk. Maar binnen die grenzen kreeg hij dan ook een uiterst grondige training. Een van de werken die Frank Bridge als student schreef, onder het toeziend oog van zijn leraar Stanford, is zijn strijkquintet in E klein. Aan het scherzo daaruit kunnen we horen dat bewondering voor Tchaikovsky door Stanford oogluikend werd toegestaan. U hoort het Raphael Ensemble.

Scherzo uit het strijkquintet in E-klein van conservatoriumstudent Frank Bridge. Later schaamde hij zich voor dit soort jeugdzonden en na één uitvoering op het conservatorium, waarbij hij zelf natuurlijk meespeelde op de alt, heeft deze partituur 100 jaar in een la gelegen voordat iemand op het idee kwam er een opname van te maken. Frank Bridge speelde niet alleen voortreffelijk viool en altviool, maar ook op de piano wist hij de weg. Luister maar eens naar de volgende twee stukken die hij in zijn conservatoriumtijd componeerde. Het eerste heet Pensée fugitive en het doet soms wel een beetje denken aan Scriabin. Meteen daarna draaien we Scherzettino, een vederlichtwerkje dat wel een goed beeld geeft van wat Bridge aan pianotechniek in huis had. U hoort pianist Ashley Walsh.

Pensée Fugitive en Scherzettino, werkjes geschreven door Frank Bridge in zijn studietijd. Ze werden gespeeld door Ashley Watts. Voor een feest van de studentenvereniging van het Royal College of Music schreef Bridge een gelegenheidsstukje voor strijkers. Het heet Scherzo Fantastic en het barst van de muzikale lol. Omdat Bridge zelf bij de uitvoering altviool speelde, had hij gezorgd voor een prominente partij voor dat vaak ondergeschoven instrument. U hoort het in een uitvoering van The Northern Symphonia onder David Lloyd Jones.

Scherzo Fantastic van Frank Bridge, geschreven voor een feest van de conservatoriumstudenten. In 1903 studeerde Bridge af met hoge cijfers en een speciale medaille voor de beste breed georiënteerde student. En dan begint voor hem het harde leven. Eerst leidt hij het jachtige bestaan van een freelance violist, maar al gauw schakelt hij voorgoed over naar de altviool. En daar had je in die tijd wel lef voor nodig, want de alt had eeuwenlang echt in het verdomhoekje gezeten. Een andere jonge, veelbelovende altviolist, Lionel Tertis, was in die tijd drukdoende om zijn instrument de plaats te geven die het verdient. Zo schreef hij bijvoorbeeld een boek over de altviool met de veelzeggende titel Cinderella No More. En omdat er een schromelijk gebrek was aan solo-repertoire voor de alt, bewerkte hij het ene stuk na het andere. Tertis' bewerking voor altviool van Mozarts klarinetconcert leverde een vernietigende recensie op in een krant. De boze kop van het stuk luidde: Mozart knew best. Tertis aarzelde geen moment en schreef een ingezonden brief waarin hij stelde: I don't mind at all being second best to Mozart. Frank Bridge deelde geregeld het podium met deze Lionel Tertis en hij heeft ook een stuk voor hun tweeën gecomponeerd. Het heet Lament en door alle dubbelklanken lijkt het alsof er meer instrumenten spelen dan twee. U hoort Louise Williams en Astis Valdimarsdottir.

Lament. We waren nog niet helemaal klaar met de weeklacht. Lament voor twee altviolen van Frank Bridge. Zo rond 1905 had hij het erg druk. Om het hoofd boven water te houden, snabbelde hij als altist in alle uithoeken van Londen en hij gaf ook nog eens vioolles. Toch bleef hij zoveel mogelijk componeren in de spaarzame momenten die hij over had. Qua stijl was hij nog een beetje zoekend. In elk geval was hij nu verlost van de smaakdictatuur van zijn leraar Stanford. We moeten daarbij niet vergeten dat hij stukken schreef voor brood op de plank en dat die anders klinken dan de werken waarmee hij hogere aspiraties koesterde. Vooral voor de piano bleef hij lichtvoetige salonstukjes schrijven. Hier komt er een, Wals Capricieuse, gespeeld door Ashley Walsh.

Wals Capricieuse van Frank Bridge uit het jaar 1906. Bridge begon steeds meer naam te maken als altist, met name in strijkkwartetten. En omdat hij fabelachtig à vue kon spelen, werd hij vaak uitgenodigd om zieke muzici te vervangen. Dat was ook het geval toen het beroemdste kwartet van Europa in Londen kwam spelen, het Joachim Kwartet, genoemd naar de primarius Jozef Joachim, groot violist en vriend van Brahms. Uit Bridge's composities voor strijkkwartet blijkt hoe ongelooflijk goed hij zich thuis voelde in dit moeilijke medium, waar veel beginnende componisten toch een beetje huiverig voor zijn. We draaien nu een van zijn Three Idylls. De invloed van Ravel is onmiskenbaar. U hoort het Magini-kwartet.

een van de Three Idols van Frank Bridge uit 1906. Probeer het thema even vast te houden, dan maken we een korte sprong voorwaarts in de geschiedenis en komen terecht in 1937. Benjamin Britten had toen les van Frank Bridge en gebruikte het thema van het stuk dat we net hebben gehoord als basis voor een stel beroemd geworden variaties voor strijkers. Ik draai voor u de introductie en het thema. Bournemouth Sinfonietta onder Richard Studd.

Variations on a Theme of Frank Bridge, van zijn leerling Benjamin Britten. Terug naar Bridge zelf. Hij componeerde dus graag voor strijkkwartet. En toen hij hoorde dat er in Italië, in Bologna, een wedstrijd was uitgeschreven voor kwartetcomposities, schreef hij in één maand een lijvig werk en stuurde dat op. We draaien voor u het derde deel uit dit strijkkwartet, bijgenaamd Bologna, het Maggini Quartet.

derde deel uit Bridges' eerste strijkkwartet, op zeer korte termijn geschreven voor een concours in Bologna. Van de 67 ingezonden kwartetten kreeg alleen dit een eervolle vermelding. Door de haast had Bridge geen tijd meer gehad om een kopie van de partituur te maken. Na die eervolle vermelding wilde hij het stuk natuurlijk graag een keer in eigen land uitvoeren. Maar dat feest ging niet door, want de organisatoren van het concours deden er 2,5 jaar over om het manuscript terug te sturen. Nog een compositie van Bridge waar hij succes mee had. Zijn suite voor strijkers uit 1908. We draaien daaruit het derde deel, Nocturne, Bournemouth Sinfonietta, onder leiding van Norman Del Mar.

tedere nocturne uit Suite for String Orchestra van Frank Bridge. U luistert naar de Concertzender met een programma over het leven van deze Engelse componist. Voor zo'n programma begin je natuurlijk met het verzamelen van cd's en dan volgen er lange luistersessies. Tijdens één daarvan veerde ik op en ik draaide het betreffende stuk nog een keer. Had ik het nou goed gehoord of niet? Jawel, er klonk een heel oud Nederlands liedje. Het heet Er was een sneeuwwit vogelkijn. In het cd-boekje lezen we: rond 1910 kreeg Bridge opdracht toneelmuziek te schrijven bij de Engelse productie van een Vlaams toneelstuk in het Savoy Theatre in Londen. Het heette The Two Hunchbacks, een sprookje dat zich afspeelt in de Ardennen. De schrijver had Bridge een paar oud-Nederlandse liedjes gegeven die hij in zijn toneelmuziek moest verwerken. Tijdens de première van het stuk dirigeerde Frank Bridge het theaterorkest. Wij draaien een opname door de BBC National Orchestra of Wales onder leiding van Richard Hickox.

U luistert naar het programma van de Concertzender met in het komend uur Forte Piano deel 4. En die gaat over Ignaz Pleyel, componist die leefde van 1757 tot 1831. En hij was de meest populaire componist rond 1800. Deze Oostenrijkse componist, maar ook muziekuitgever en pianobouwer, heeft een groot oeuvre achtergelaten. Daarvan is misschien zijn muziek voor Forte Piano wel heel bijzonder. Muzikaal gezien staat de componist met de ene voet in de Weense klassieke periode en met de andere voet in de vroege romantiek. Het geboortehuis van Ignaz in het Oostenrijkse Rubenstaal is tegenwoordig een museum. En daar bevindt zich ook de Pleyel fortepiano uit 1831. Dat is een vleugel die de Pleyel-firma op het einde van Ignaz zijn leven heeft gemaakt. Zometeen horen we de virtuose fortepianomuziek gespeeld in dit museum en ook op deze vleugel door de Russisch-Duitse pianiste Masha Dimitrieva. En zij begint met het Rondo favoriet in S.

Van Ignace Pleyel was dit het rondo in S en achter de Pleyel-vleugel uit 1831 zat Masha Dimitrieva. En zij gaat nu verder met de sonata in S groot.

En dat was pianiste Masha Dimitrieva met de sonate in S groot. Zij gaat verder met de sonate in D groot van Pleyel.

En tot zover de sonate in D van Ignaz Pleyel met pianiste Masha Dimitrieva op een Pleyel-vleugel uit 1831. Zij speelt nu de sonate in G-groot.

eerste deel uit Haydn's strijkkwartet opus 33 nummer 1 hoor je nooit in de concertzaal. Onbegrijpelijk. Ook de finale van dit kwartet vind ik zeer de moeite waard. Het tempo is bijna koortsachtig. De muziek stuitert van de ritmische energie en zit vol zigeunerachtige passages voor de primarius. In de buurt van het paleis waar Haydn werkte, had hij vaak rondreizende zigeunerorkestjes gehoord. En die indrukken verwerkte hij gretig in zijn kwartetten. Oké, de finale uit opus 33 nummer 1 dus nu. En u hoort weer het Quatuor Ébène.

Het quatuor Ebène leefde zich uit. Terecht dat het publiek zo schreeuwt. Dat is toch geweldige, opbeurende muziek. Deze finale uit Haydn's kwartet opus 33 nummer 1. Ik kan me levendig voorstellen dat Mozart zich hier al spelend door liet inspireren. Voor dit radioprogramma luister ik natuurlijk onnoemelijk veel. En ik kom ook weer stukken tegen die ik 50 jaar geleden voor het laatst heb gehoord. En over Haydn's kwartetten opus 33 werd ik tijdens de voorbereiding van deze uitzending weer zo enthousiast dat ik er maar een opus 33 uitstapje van maak. Want Haydn's muziek wordt nog steeds zwaar ondergewaardeerd. Daarom nu nog een paar krenten uit de opus 33 pap. Nummer 3 uit de reeks heeft een geweldig openingsdeel dat enigszins aan kwetterende vogels doet denken. Net als in het deel waar we de uitzending mee openden, goochelt Haydn weer met toonsoorten en laat ons diverse keren in onzekerheid. Gewoon een truc om mensen beter te laten luisteren. Goed, het openingsdeel van opus 33 nummer 3 dus nu, gespeeld door het Jerusalem Quartet.

openingsdeel uit Haydn's Quartet Opus 33, nummer 3. Deze muziek deed hier en daar al aan kwetterende vogels denken, met al die voorslagen. Maar de bijnaam Vogel heeft het stuk te danken aan het humoristische, kwinkelerende middendeeltje van het volgende deel. De alt en de cello mogen even uitpuffen. De twee violen doen al het werk en deze volière wordt verpakt in een wollige doek. De vier instrumenten spelen allemaal op hun laagste snaar, omvloerst, ver van de kam, met weinig scherpe boventonen, waardoor er iets geheimzinnigs ontstaat. We horen weer het Jerusalem Quartet.

Ja, hoe voorzien je het? Zo'n tweede deel uit Haydn's kwartet opus 33 nummer 3. Ook dit continu omvloerst en zachtjes spelen vraagt weer de aandacht. En de twee vogeltjes toveren vaak een glimlach op de gezichten. We gaan nu laten horen dat de muziek uit Haydn's opus 33 niet alleen maar luchtig en geestig is. In kwartet nummer 6 zit een andante dat zo triest is dat de tranen in je ogen schieten. Luister maar naar het Apponyi-kwartet op historische instrumenten.

Het treurige tweede deel uit Haydn's kwartet opus 33 nummer 6. We hoorden het Apponyi kwartet. Nog een treurig, bijna larmoyant langzaam deel, maar dat is afkomstig uit kwartet nummer 5. Let eens op wat Haydn hier uithaalt, ja, ongeveer in de laatste seconde van dit stuk. Een oude, maar nog erg mooie opname, vind ik, van het Weller-kwartet met als primarius Walter Weller, die later ook is gaan dirigeren.

Ja, typisch Haydn, dit langzame deel uit opus 33 nummer 5. Treurigheid is troef. De eerste viool brengt een smartelijke opera-aria. En dan helemaal op het eind horen we een zachte pizzicato-noot. Haydn laat eerst zijn verdriet de vrije loop, maar steekt daarna nog even zijn tong naar ons uit. En dat blijft hij doen in het deel daarop. We krijgen accenten waar we ze niet verwachten. En plotselinge pauzes, waardoor je als luisteraar bijna voorover valt, omdat je meebeweegt met de muziek en Haydn totaal onverwachts aan de handrem trekt.

scherzo uit Haydn's opus 33 nummer 5. Briljant gecomponeerd en oergeestig, vind ik. We gaan meteen door met de finale uit ditzelfde kwartet. En ik doe dat vooral om het bruggetje met Mozart weer open te stellen. Die finale is een deel dat bestaat uit een paar variaties op een onschuldig thema in een wiegend zesachtste Siciliano-ritme. De Siciliano was oorspronkelijk een langzame dans, afkomstig uit Sicilië natuurlijk. Aan het eind versnelt het tempo naar presto. Oké, finale uit Haydn's opus 33 nummer 5, dus nu het Weller-kwartet.

De wiegende Siciliano-finale uit Haydn's opus 33, nummer 5. Dit stuk bracht Mozart op ideeën. Hij verzon een uitgebreide en sombere variant en gebruikte die als finale van zijn kwartet KV 421. Een weergaloos stuk met één variatie, de tweede, die een soort assertiviteitstest vormt voor de tweede violist die overal dwars tegenin moet spelen. En daarna een prachtige, droevige solo voor de altviool. We gaan luisteren naar het Arcanto-kwartet.

Finale uit Mozarts kwartet KV 421 door het Arcanto Quartet. En dat bestaat uit Antje Weithaas en Daniel Sepets viool, Tabea Zimmerman alt en Jean-Guyen Keras cello. Ontroerend stuk, vind ik. En ook nog eens opgedragen aan zijn vriend Haydn. Ik kom later nog een keer terug op dit emotionele kwartet. En dit is meteen het einde van deel 4 van mijn programma Geniale Muziekvrienden, waarin ik zoveel mogelijk te weten probeer te komen over de vriendschap tussen Haydn en Mozart. Ook namens technicus Ronald Visser bedankt voor het luisteren. Feedback sturen naar thijs.bonger@concertzender.nl. thijs.bonger@concertzender.nl. Tot over een maand, dat wil zeggen dinsdag 7 augustus, weer om 7 uur. Dag. Een aanvulling van Bart van Oort. Ja.

Dit is de concertzender met meesterpianisten. In 2025 wordt in Warschau weer het internationale Chopin pianoconcours gehouden. De laureaten van dit vijfjaarlijkse concours zijn vaak mensen van naam en faam. Maar soms worden de pianisten die op de tweede of derde plaats eindigen beroemder dan de nummer één. Want we kennen allemaal Vladimir Ashkenazy of Mitsuko Uchida. En die wonnen niet de eerste, maar de tweede prijs. En zo beroemd en gevierd als Ivo Pogorelic, die er zelfs al in een derde voorronde werd uitgeknikkerd, zijn er weinigen. In 2010 was het de Russische pianiste Juliana Avdeeva die nog voor haar landgenoot Daniil Trifonov de eerste prijs won op het concours. Ze was toen pas de tweede vrouw die dat voor elkaar kreeg, na Marta Argerich in 1965. Toch was het niet Avdeeva die zich vervolgens in de publieke belangstelling mocht koesteren, of in die van de grote platenlabels, maar Trifonov. Hij had in Warschau genoegen moeten nemen met een niet alleen voor hem teleurstellende derde prijs. Avdeeva laat zich inmiddels gelden als een uitzonderlijk pianist. Vandaag horen we haar excelleren in, hoe kan het anders, Frédéric Chopin. We beginnen met drie mazurka's, opus 59, gespeeld door Juliana Avdeeva.

U hoorde drie mazurka's opus 59 van Chopin, gespeeld door Juliana Avdeva op de Steinway-vleugel van Vladimir Horowitz. De voor concerten geprepareerde concertvleugels hebben altijd een nummer, zodat selecte pianisten bij Steinway hun favoriete vleugel in concertzalen kunnen bespelen. Horowitz had natuurlijk zijn eigen favoriet, waar niemand anders op mocht spelen. Deze CD18 maakt tegenwoordig deel uit van de Steinway-verzameling. Die is ondergebracht in het Tippett Rise Art Center in Montana, waar ook deze opnamen tot stand zijn gekomen. We gaan nu luisteren naar Juliana Avdeva, die de twee nocturnes opus 62 speelt van Chopin.

U hoorde Juliana Avdeeva die de twee nocturnes opus 62 van Chopin speelde. Ze vervolgt nu met Chopins Polonaise Fantasie in As groot opus 61.

U hoorde de Polonaise Fantasie, opus 61 van Chopin, gespeeld door Juliana Avdeva. Tot slot van deze uitzending luistert u naar Avdeva, die van Chopin de Fantasie, opus 49 en de Barcarolle, opus 60 speelt.

U hoorde tot slot van deze uitzending Juliane Avdeeva, die van Chopin zijn Fantasie opus 49 en de Barcarolle opus 60 speelde. Dit was Meester Pianisten. Informatie over de gespeelde muziek kunt u zoals altijd nalezen op onze website. De samenstelling was in handen van Jeroen Hommels.

Dames en heren, welkom weer op de Concertzender bij deze uitzending van Radio Romantica. Het komende uur gaat u luisteren naar een recital met liederen van Robert Schumann, gezongen door de Amerikaanse bariton Thomas Hampson, onder begeleiding van Geoffrey Parsons. Hampson is vandaag de dag de 60 inmiddels ruim gepasseerd en wereldberoemd, maar u gaat hem horen in een recital uit 1989, toen hij zich als jonge, ambitieuze zanger aan het publiek presenteerde. Hampson betrad niet de geëigende paden, maar koos voor liederen van Schumann op tekst van Justinus Kerner. En we beginnen nu met 5 vroege liederen op tekst van deze dichter, die pas in 1933 uit de nalatenschap van Robert Schumann werden opgegraven. Gaat u luisteren naar Thomas Hampson, bariton, die begeleid wordt door Geoffrey Parsons, piano.

hoorde fünf frühe Lieder van Robert Schumann door Thomas Hampson, bariton. Die werd begeleid door Geoffrey Parsons. Voor zijn opus 35 uit 1840 koos Schumann opnieuw gedichten van de relatief onbekende dichter Justinus Kerner. Het donkere karakter van de 12 verzen en de nadruk op hetgeen juist tussen de regels wordt gezegd, waren voor de componist een mooie inspiratie. Schumann verbond de 12 liederen tot een geheel, waarbij hij de inhoud van de tekst en de lagen daaronder probeerde te verklanken. Vertwijfeling en de vlucht uit de stad naar de natuur zijn de centrale romantische thema's die zich door de cyclus heen bewegen. U kunt gaan luisteren naar 12 gedichten van Justinus Kerner, opus 35, van componist Robert Schumann, gezongen door Thomas Hampson, bariton, met de legendarische liedbegeleider Geoffrey Parsons op piano. Een opname uit 1989.

Dat waren 12 gedichten van Justinus Kerner, opus 35 van Robert Schumann, uitgevoerd door bariton Thomas Hampson en pianist Geoffrey Parsons. Nu tot slot van deze Radio Romantica vertolkt dit duo nog 3 liederen, ditmaal op tekst van Hans Christian Andersen. En de titels zijn Merz, Veilchen, Muttertraum en Der Soldaat. Opnieuw opname uit 1989.

0: U hoorde drie liederen op tekst van Hans Christian Andersen, van Robert Schumann, uitgevoerd door Thomas Hampson, bariton, en Geoffrey Parsons, piano. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Radio Romantica, die voor de Concertzender werd samengesteld door Pieter de Oude.
1: Welkom bij de Concertzender. Dit is Sans Souci. Al eerder maakten we in Sans Souci kennis met Carl-Philippe Emanuel Bach en Johann Christian Bach. Ook Wilhelm Friedemann, de oudste van de Bach-zonen, was componist. Maar zijn muziek hoor je niet zo vaak. Hij is vooral bekend van zijn levensloop als zwervend klaviervirtuoos, die het in geen enkele vaste aanstelling volhield en uiteindelijk berooid stierf. Friedemann is soms verweten dat zijn muziek twijfelt. Aan de ene kant klinkt de barok er nog sterk in door, aan de andere kant lonkt de eenvoud. Maar aan zijn werk is niets halfslachtigs. Dat kunnen we zelf gaan ontdekken aan de hand van een klaviersonate en een fantasie. De werken zijn zeker bedoeld voor klavercimbal, maar we laten ze nu in de versie voor piano horen. Op die manier krijgen ze kans op een eerlijke vergelijking met latere meesters als Haydn en Mozart. Pianist in deze opname, dat is Anthony Spyrie.

Hummels mis in D klein onder leiding van Richard Hickox. Mooi, vind ik. We gaan even naar een heel andere kant van Hummel als componist. Hij is zeer actief en productief in zijn periode bij het vorstenhuis Esterhazy. Niet alleen in de paleizen, maar ook in Wenen. Daar treedt hij geregeld op als pianosolist. Net als Schubert met zijn Duitse dansen en walsen vermaakt hij de menigte aan het klavier. Alleen doet hij het met Hongaarse dansen. Luister maar naar pianiste Giuliana Corni. Ze speelt er 3.